0: jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Op Prinsjesdag staken boerenactivisten rond het middaguur hooibalen, trekkerbanden en pallets in brand langs de A2, A28 en A7. Op het spoor werden op 35 plekken buizen en kabels neergelegd, waardoor treinen ontregeld raakten. Bij Breukelen werden 7 mensen gearresteerd voor brandstichting. ProRail verwijderde op 27 plaatsen sabotagemateriaal en blijft extra alert. De aandelenbeurzen in New York sloten dinsdag lager, voorafgaand aan het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Beleggers verwachten een renteverhoging om de inflatie te bestrijden. De Dow Jones daalde 0,6%, de S&P 500 verloor 0,5% en de Nasdaq daalde 0,8%. Het Congressional Budget Office, onafhankelijk van de Amerikaanse regering, schat dat de oorlog tegen Iran de Verenigde Staten sinds februari tot 1 augustus circa $38 miljard heeft gekost. De munitievoorraden zijn flink aangetast, waarbij het herstel van Patriot luchtverdedigingsraketten minstens 5 jaar zal duren, zelfs bij verhoogde productie. Het Pentagon erkent dat Iran in de eerste oorlogsmaanden honderden gebouwen op Amerikaanse bases verwoestte. Bases in Bahrein, Qatar en 6 andere landen raakten beschadigd. 18 militairen kwamen om het leven, honderden raakten gewond en tientallen vliegtuigen gingen verloren, waaronder mogelijk 30 MQ-9-drones. Defensie-expert Kriek verwacht blijvende herverdeling van Amerikaanse troepen en commandofuncties. En dan het weer nog. Vannacht is er een mix van wolken en opklaringen. Vooral in het oosten en zuidoosten kunnen enkele regen- en onweersbuien voorkomen en plaatselijk valt erbij veel regen in korte tijd. Er waait niet meer dan een zwakke westenwind en het koelt af naar 12 tot 15 graden. Woensdagochtend zijn er landinwaarts perioden met zon, alleen in het zuidoosten valt nog een enkele bui. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Op Prinsjesdag staken boerenactivisten rond het middaguur hooibalen, trekkerbanden en pallets in brand langs de A2, A28 en A7. Op het spoor werden op 35 plekken buizen en kabels neergelegd, waardoor treinen ontregeld raakten. Bij Breukelen werden 7 mensen gearresteerd voor brandstichting. ProRail verwijderde op 27 plaatsen sabotagemateriaal en blijft extra alert. De aandelenbeurzen in New York sloten dinsdag lager, voorafgaand aan het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Beleggers verwachten een renteverhoging om de inflatie te bestrijden. De Dow Jones daalde 0,6%, de S&P 500 verloor 0,5% en de Nasdaq daalde 0,8%. Het Congressional Budget Office, onafhankelijk van de Amerikaanse regering, schat dat de oorlog tegen Iran de Verenigde Staten sinds februari tot 1 augustus circa $38 miljard heeft gekost. De munitievoorraden zijn flink aangetast, waarbij het herstel van Patriot luchtverdedigingsraketten minstens 5 jaar zal duren, zelfs bij verhoogde productie. Het Pentagon erkent dat Iran in de eerste oorlogsmaanden honderden gebouwen op Amerikaanse bases verwoestte. Bases in Bahrein, Qatar en 6 andere landen raakten beschadigd. 18 militairen kwamen om het leven, honderden raakten gewond en tientallen vliegtuigen gingen verloren, waaronder mogelijk 30 MQ-9-drones. Defensie-expert Kriek verwacht blijvende herverdeling van Amerikaanse troepen en commandofuncties. En dan het weer nog. Vannacht is er een mix van wolken en opklaringen. Vooral in het oosten en zuidoosten kunnen enkele regen- en onweersbuien voorkomen en plaatselijk valt erbij veel regen in korte tijd. Er waait niet meer dan een zwakke westenwind en het koelt af naar 12 tot 15 graden. Woensdagochtend zijn er landinwaarts perioden met zon, alleen in het zuidoosten valt nog een enkele bui. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: trouwgids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. OpenAI wil samen met concurrenten Google en Anthropic de veiligheid rond kunstmatige intelligentie aanpakken. Het bedrijf achter ChatGPT zette de afgelopen weken al stappen om die samenwerking op te starten. De stap volgde op grote zorgen van topmannen uit de sector over de snelle groei van AI. Onder meer Elon Musk en Sam Altman vragen om extra voorzichtigheid bij de ontwikkeling van de nieuwste systemen. Op het spoor bij Teuge is gisteravond opnieuw een voorwerp aangetroffen. ProRail bevestigt dat het om een buis op de rails gaat. De spoorbeheerder gaat uit van een nieuwe sabotageactie. Het voorwerp zorgde opnieuw voor uitval van het treinverkeer tussen Amersfoort en Deventer. Gisteren overdag werd het treinverkeer al op grote schaal verstoord door soortgelijke acties. Premier Rob Jetten moet vandaag aan de bak. Een dag na Prinsjesdag debatteert de Kamer over de plannen van het kabinet voor het komende jaar. Jetten start de politieke krachtmeting met een flinke tegenvaller. Nederlanders geven zijn kabinet gemiddeld nog maar een 3,3. Dat blijkt uit onderzoek van Hart van Nederland. Het is het laagste cijfer sinds het aantreden van het kabinet in februari. En een poging om nieuwe Amerikaanse wetgeving voor cryptomunten door te voeren is gisteren gestrand in het congres. Het wetsvoorstel kreeg onvoldoende stemmen door het diepe verdeeldheid over ethiek, bankzaken en de regulering van de sector. Na het nieuws zakte de waarde van de bitcoin met ruim 5%. Het weer nog, landinwaarts periode met zon en in het zuidoosten valt nog een enkele bui. Aan de kust vallen juist meerdere felle buien met plaatselijk veel regen in korte tijd. In de loop van de ochtend trekken deze buien verder het land in. Het wordt vandaag tussen 16 en 18 graden, een stuk koeler dan de voorgaande dagen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. OpenAI wil samen met concurrenten Google en Anthropic de veiligheid rond kunstmatige intelligentie aanpakken. Het bedrijf achter ChatGPT zette de afgelopen weken al stappen om die samenwerking op te starten. De stap volgde op grote zorgen van topmannen uit de sector over de snelle groei van AI. Onder meer Elon Musk en Sam Altman vragen om extra voorzichtigheid bij de ontwikkeling van de nieuwste systemen. Op het spoor bij Teuge is gisteravond opnieuw een voorwerp aangetroffen. ProRail bevestigt dat het om een buis op de rails gaat. De spoorbeheerder gaat uit van een nieuwe sabotageactie. Het voorwerp zorgde opnieuw voor uitval van het treinverkeer tussen Amersfoort en Deventer. Gisteren overdag werd het treinverkeer al op grote schaal verstoord door soortgelijke acties. Premier Rob Jetten moet vandaag aan de bak. Een dag na Prinsjesdag debatteert de Kamer over de plannen van het kabinet voor het komende jaar. Jetten start de politieke krachtmeting met een flinke tegenvaller. Nederlanders geven zijn kabinet gemiddeld nog maar een 3,3. Dat blijkt uit onderzoek van Hart van Nederland. Het is het laagste cijfer sinds het aantreden van het kabinet in februari. En een poging om nieuwe Amerikaanse wetgeving voor cryptomunten door te voeren is gisteren gestrand in het congres. Het wetsvoorstel kreeg onvoldoende stemmen door het diepe verdeeldheid over ethiek, bankzaken en de regulering van de sector. Na het nieuws zakte de waarde van de bitcoin met ruim 5%. Het weer nog, landinwaarts periode met zon en in het zuidoosten valt nog een enkele bui. Aan de kust vallen juist meerdere felle buien met plaatselijk veel regen in korte tijd. In de loop van de ochtend trekken deze buien verder het land in. Het wordt vandaag tussen 16 en 18 graden, een stuk koeler dan de voorgaande dagen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Dit is Solo Radio, met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent.
1: Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.

0: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. OpenAI wil samen met concurrenten Google en Anthropic de veiligheid rond kunstmatige intelligentie aanpakken. Het bedrijf achter ChatGPT zette de afgelopen weken al stappen om die samenwerking op te starten. De stap volgde op grote zorgen van topmannen uit de sector over de snelle groei van AI. Onder meer Elon Musk en Sam Altman vragen om extra voorzichtigheid bij de ontwikkeling van de nieuwste systemen. Op het spoor bij Teuge is gisteravond opnieuw een voorwerp aangetroffen. ProRail bevestigt dat het om een buis op de rails gaat. De spoorbeheerder gaat uit van een nieuwe sabotageactie. Het voorwerp zorgde opnieuw voor uitval van het treinverkeer tussen Amersfoort en Deventer. Gisteren overdag werd het treinverkeer al op grote schaal verstoord door soortgelijke acties. Premier Rob Jetten moet vandaag aan de bak. Een dag na Prinsjesdag debatteert de Kamer over de plannen van het kabinet voor het komende jaar. Jetten start de politieke krachtmeting met een flinke tegenvaller. Nederlanders geven zijn kabinet gemiddeld nog maar een 3,3. Dat blijkt uit onderzoek van Hart van Nederland. Het is het laagste cijfer sinds het aantreden van het kabinet in februari. En een poging om nieuwe Amerikaanse wetgeving voor cryptomunten door te voeren is gisteren gestrand in het congres. Het wetsvoorstel kreeg onvoldoende stemmen door het diepe verdeeldheid over ethiek, bankzaken en de regulering van de sector. Na het nieuws zakte de waarde van de bitcoin met ruim 5%. Het weer nog, landinwaarts periode met zon en in het zuidoosten valt nog een enkele bui. Aan de kust vallen juist meerdere felle buien met plaatselijk veel regen in korte tijd. In de loop van de ochtend trekken deze buien verder het land in. Het wordt vandaag tussen 16 en 18 graden, een stuk koeler dan de voorgaande dagen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: In de Tweede Kamer beginnen vandaag de algemene politieke beschouwingen. En het belooft een spannend debat te worden voor het minderheidskabinet dat nog altijd geen steun heeft van de oppositie. OpenAI wil samen met concurrenten Google en Anthropic de veiligheid rond kunstmatige intelligentie aanpakken. Een poging om nieuwe Amerikaanse wetgeving voor cryptomunten door te voeren is gisteren gestrand in het congres. En bijna 127.000 personenauto's in Nederland rijden rond met een potentieel gevaarlijke airbag, dat meldt het AD. Het weer nog, landinwaarts periode met zon en in het zuidoosten valt nog een enkele bui. Aan de kust vallen juist meerdere felle buien met plaatselijk veel regen in korte tijd. In de loop van de ochtend trekken deze buien verder het land in. Het wordt vandaag tussen 16 en 18 graden, een stuk koeler dan de voorgaande dagen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: This is Radio Emmeloord on DAB+.

0: Een goedemorgen. In de Tweede Kamer beginnen vandaag de algemene politieke beschouwingen. En het belooft een spannend debat te worden voor het minderheidskabinet dat nog altijd geen steun heeft van de oppositie. De uitkomsten van Prinsjesdag staan centraal, maar ook de toegenomen maatschappelijke onrust houdt de gemoederen bezig. Onderwerpen zoals snelwegblokkades van Extinction Rebellion, de recente klimaatmars en anti-AZC-demonstraties vormen een belangrijk onderdeel van de komende gesprekken. OpenAI wil samen met concurrenten Google en Anthropic de veiligheid rond kunstmatige intelligentie aanpakken. Het bedrijf achter ChatGPT zette de afgelopen weken al stappen om die samenwerking op te starten. De stap volgt op de grote zorgen van topmannen uit de sector over de snelle groei van AI. Onder meer Elon Musk en Sam Altman vragen om extra voorzichtigheid bij de ontwikkeling van de nieuwste systemen. Een poging om nieuwe Amerikaanse wetgeving voor cryptomunten door te voeren is gisteren gestrand in het congres. Het wetsvoorstel kreeg onvoldoende stemmen door het diepe verdeeldheid over ethiek, bankzaken en de regulering van de sector. Na het nieuws zakte de waarde van de bitcoin met ruim 5%. En bijna 127.000 personenauto's in Nederland rijden rond met een potentieel gevaarlijke airbag, dat meldt het AD. Bij een aanrijding kunnen metalen delen van de airbag met grote kracht het interieur in worden geslingerd. De waarschuwing betreft de beruchte Takata airbags die in tientallen verschillende automodellen zitten. Een van de grootst getroffen groepen zijn BMW's uit de 1 en de 3-serie. Het weer nog, landinwaarts periode met zon en in het zuidoosten valt nog een enkele bui. Aan de kust vallen juist meerdere felle buien met plaatselijk veel regen in korte tijd. In de loop van de ochtend trekken deze buien verder het land in. Het wordt vandaag tussen 16 en 18 graden, een stuk koeler dan de voorgaande dagen. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: dit zijn de headlines uit het nieuws. Minister Vincent Karremans gaat aangifte doen tegen de personen die gisteren branden hebben gesticht langs de snelwegen. Dat zei hij in het programma Pauw in de Wit. Het lichaam dat gisteren werd gevonden bij een recreatieplas ten zuiden van Arnhem is geïdentificeerd als dat van zanger Ben Saunders. In de Tweede Kamer beginnen vandaag de algemene politieke beschouwingen. En het belooft een spannend debat te worden voor het minderheidskabinet dat nog altijd geen steun heeft van de oppositie. En bijna 127.000 personenauto's in Nederland rijden rond met een potentieel gevaarlijke airbag, dat meldt het AD. Het weer nog, landinwaarts periode met zon en in het zuidoosten valt nog een enkele bui. Aan de kust vallen juist meerdere felle buien met plaatselijk veel regen in korte tijd. In de loop van de ochtend trekken deze buien verder het land in. Het wordt vandaag tussen 16 en 18 graden, een stuk koeler dan de voorgaande dagen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Minister Vincent Karremans gaat aangifte doen tegen de personen die gisteren branden hebben gesticht langs de snelwegen. Dat zei hij in het programma Pauw in de Wit. Op verschillende plekken in het land stichten boeren gistermiddag brandjes uit protest tegen de stikstofplannen. De politie heeft 7 mensen aangehouden voor het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. De verdachten zijn na verhoor weer vrijgelaten. Het lichaam dat gisteren werd gevonden bij een recreatieplas ten zuiden van Arnhem is geïdentificeerd als dat van zanger Ben Saunders. Zijn familie heeft zijn overlijden bevestigd. Saunders werd in 2011 landelijk bekend toen hij het allereerste seizoen van The Voice of Holland won. Daarna scoorde hij grote hits met nummers als Kill for a Broken Heart. De politie heeft bekendgemaakt dat een misdrijf is uitgesloten. Ben Saunders is 43 jaar geworden. In de Tweede Kamer beginnen vandaag de algemene politieke beschouwingen. En het belooft een spannend debat te worden voor het minderheidskabinet dat nog altijd geen steun heeft van de oppositie. De uitkomsten van Prinsjesdag staan centraal, maar ook de toegenomen maatschappelijke onrust houdt de gemoederen bezig. Gisteravond gingen politici op tv al in gesprek met boeren en buschauffeurs over de plannen voor volgend jaar. En bijna 127.000 personenauto's in Nederland rijden rond met een potentieel gevaarlijke airbag, dat meldt het AD. Bij een aanrijding kunnen metalen delen van de airbag met grote kracht het interieur in worden geslingerd. De waarschuwing betreft de beruchte Takata airbags die in tientallen verschillende automodellen zitten. Je vindt ze vooral in BMW's uit de 1 en de 3-serie. Het weer nog, landinwaarts periode met zon en in het zuidoosten valt nog een enkele bui. Aan de kust vallen juist meerdere felle buien met plaatselijk veel regen in korte tijd. In de loop van de ochtend trekken deze buien verder het land in. Het wordt vandaag tussen 16 en 18 graden, een stuk koeler dan de voorgaande dagen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: dit zijn de headlines uit het nieuws. Minister Vincent Karremans gaat aangifte doen tegen de personen die gisteren branden hebben gesticht langs de snelwegen. Het lichaam dat gisteren werd gevonden bij een recreatieplas ten zuiden van Arnhem is geïdentificeerd als dat van zanger Ben Saunders. In de Tweede Kamer beginnen vandaag de algemene politieke beschouwingen. En een Nederlandse toerist heeft op weg naar zijn vakantieadres in Zuidwest-Frankrijk voor een flinke opstopping gezorgd. Hij dacht met zijn caravan over een historische hangbrug te kunnen rijden, maar kwam muurvast te zitten. Het weer nog, landinwaarts periode met zon en in het zuidoosten valt nog een enkele bui. Aan de kust vallen juist meerdere felle buien met plaatselijk veel regen in korte tijd. In de loop van de ochtend trekken deze buien verder het land in. Het wordt vandaag tussen 16 en 18 graden, een stuk koeler dan de voorgaande dagen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. De muziek is oud, maar wel van goud. Dit zijn de hits van toen. De hits van toen. Radio Emmeloord. AM 747.

0: is 10 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Minister Vincent Karremans gaat aangifte doen tegen de personen die gisteren branden hebben gesticht langs de snelwegen. Dat zei hij in het programma Pauw in de Wit. Op verschillende plekken in het land stichten boeren gistermiddag brandjes uit protest tegen de stikstofplannen. De politie heeft 7 mensen aangehouden voor het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. Het lichaam dat gisteren werd gevonden bij een recreatieplas ten zuiden van Arnhem is geïdentificeerd als dat van zanger Ben Saunders. Zijn familie heeft zijn overlijden bevestigd. Saunders werd in 2011 landelijk bekend toen hij het allereerste seizoen van The Voice of Holland won. Daarna scoorde hij grote hits met nummers als Kill for a Broken Heart. De politie heeft bekendgemaakt dat een misdrijf is uitgesloten. Ben Saunders is 43 jaar geworden. In de Tweede Kamer beginnen vandaag de algemene politieke beschouwingen. En het belooft een spannend debat te worden voor het minderheidskabinet dat nog altijd geen steun heeft van de oppositie. De uitkomsten van Prinsjesdag staan centraal, maar ook de toegenomen maatschappelijke onrust houdt de gemoederen bezig. Gisteravond gingen politici op tv al in gesprek met boeren en buschauffeurs over de plannen voor volgend jaar. En een Nederlandse toerist heeft op weg naar zijn vakantieadres in Zuidwest-Frankrijk voor een flinke opstopping gezorgd. Hij dacht met zijn caravan over een historische hangbrug te kunnen rijden, maar kwam muurvast te zitten. De auto paste nog wel door de krappe doorgang, maar de caravan bleef steken in de ijzeren constructie. Het voorval leidde tot veel irritatie bij overige weggebruikers. Uiteindelijk kon de caravan worden losgekoppeld en op eigen kracht met een elektrisch hulpsysteem achteruit de brug worden afgemanoeuvreerd. Het weer nog, landinwaarts periode met zon en in het zuidoosten valt nog een enkele bui. Aan de kust vallen juist meerdere felle buien met plaatselijk veel regen in korte tijd. In de loop van de ochtend trekken deze

0: buien verder het land in. Het wordt vandaag tussen 16 en 18 graden, een stuk koeler dan de voorgaande dagen. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Dit is Johan de Graaf in de Gouwe Ouwe Show.

0: greatest DJ.
1: Luisteraars, allemaal weer een hartelijk welkom. Hier zijn wij weer. Het is de hoogste tijd voor een gloednieuwe aflevering van de Gouden Oude Show met de heerlijke muziekjes van toen. Uit de jaren 60, uit de jaren 70 en ook uit de jaren 80. Ik heb vandaag eventjes rondgesnuffeld, bedeten in het grote hitarchief in de kelder van het grote Gouden Oude Complex. Daar staan alle singeltjes en LP's netjes gerangschikt. Dat is een hele grote kelder, moet ik zeggen. Klimaatbestendig, dus alle singeltjes en LP's blijven altijd goed bewaard op dezelfde temperatuur. Dus dat is geen enkel probleem altijd om ze te draaien in de Gouden Oude Show. En ik heb een paar mooie uitgezocht, dames en heren. Dat wil je niet weten. De eerste was er een van de Casuals. Die was dan getiteld Toy. Zijn we er allemaal klaar voor? Iedereen is er de hoogste. Iedereen is er klaar voor, zie ik. Het is de hoogste tijd, zo wil ik het zeggen. Het is de hoogste tijd om te beginnen aan de tweede grammofoonplaat in de show. En dat is er een van Tavares. Uit het jaar 1976. Hier zijn ze een keertje met Who Done It.
2: Ladies and gentlemen, more disco radio.

Dat zijn de mensen van de Heaven Must Be Missing Angel natuurlijk. Daar varen ze met hoe dan. Het is een mooie uit 1969. Hier is Stevie Wonder.

wat een hits hebben deze mensen gemaakt. Ongelooflijk, ongelooflijk. Het is een geweldig uit de jaren 60. Deze van The Beach Boys en Breakaway. We gaan door naar het jaar 1977. Waar is Tom Collins? Die roept het altijd om, hè? Eens even kijken waar de man uithangt. Misschien zit hij beneden wel in de kantine van het grote gouden oude complex een bakje koffie aan het drinken. Ja. Ik ga hem even opzoeken, doen wij smoking.

0: ze mooi of niet soms van Smokey. Dat was Tom Collins was er in één keer. Hij is beneden uit de kantine weggelopen om even het jaar tot te roepen. Smokey was dit met It's Your Life.
1: 1977.
0: Kost het nog moeite gespaard, hè? De man roept het gewoon nog een keertje om. 1977 uit Den Haag volgens mij, The Internationals.

herkende deze dames ook van die andere single van Boom Boom Boom. Ja. Was die andere een groot hit in de tijd in 1977. Ze hebben ook meegedaan in het Songfestival, hè, deze dames. Met Young and In Love. Zo moet je dat zeggen. We gaan boodschappen doen, tenminste, daar is de man van bekend geworden. Maar het was toen de tijd in 1969 en 1970 al een dikke grote hit voor de Joyce Baker Selection. Met de Little Greenback hier in die gouden oude show. En als je net hebt ingeschakeld, hartelijk welkom.

tijdloze hit of niet deze van de Joris Baker Selection met de Little Green Bag. Ik ben een beetje vergeten te vertellen aan het begin van de uitzending dat we natuurlijk ook aandacht besteden aan de zeezenders van toen. En dat doen we altijd door middel van een lieveling, een alarmschijf, een treitenschijf, een sureshot of weet ik het wat, een satellietschijf, ook nog van Monique. Maar deze keer doen we iets met Miamico Internationaal. Radio.

0: Charles Lieverling.
1: De lieveling op Mi Amigo Internationaal, week 22, 1 juni van het jaar 1974. Wat een dikke hit toen de tijd, hè? Hier zijn de Rubettes met de Sugar Baby Love.

0: een geweldige dikke nummer 1 in toen de tijd in de diverse hitlijsten. Hè? De Miamico top 50 en de Veronica top 40. De Noordzee top 50 en de Sugar Baby Love week 22, 1 juni 1974. Dat waren de Roebets.
1: Johan de Graaf met de hit.

man. De schoolkantoor, hebba, dat is niks voor mij. De zon schijnt door de ruiten en ik hots het bots naar buiten als een

was toch wel leuk, of niet, zoals deze uit het jaar 1974 weer. Een van Luc Bron met Hey Hey, het is zomer. Kennen we deze nog, Spanky and Our Gang? Met a Sunday will never be the same. Dus muziek uit het jaar 1967.

1967, dat is Rien van den Broek, Williams. Met Take Your Time.

0: Johan de Graaf in de Gouwe Ouwe Show. Hoor je
1: de nostalgische hits van toen
0: op de radio van nu.
2: Hey, ken je deze nog?
3: 1967.
4: Zo, die knalt er even lekker in. Ja, onder het motto, wij houden stand. Veronica moet aan land. Die geweldige plaat deze. Informatie Cream met de Wide Room. Dit is de Gouwe Ouwe Show vanuit Studio 2 met Johan de Graaf en hier is Cream.

wat een herrie op de radio, maar wel een mooie herrie of niet, moet ik zeggen. Van de formatie Cream met de White Room. Tijd voor wat rustig. Ja, rustpinkje in het programma, laat ik het zo zeggen. Ik kwam hem tegen in het grote hitarchief beneden in de kelder van de Gouden Oude Show van het grote gebouw hier. Waar alle singeltjes en LP's netjes liggen opgestapeld. In rekjes ook. Prachtig, hier is Sam.

Dat is nog een mooie of niet om deze van Olivia Newton-John met de Sam. We gaan even op de Duitse tour met Tony Holiday met Tante Samba niet meer.

0: En ze leuk of niet, soms zingen van Tony Holiday, Tante Samba met meer.
1: Bij Johan de Graaf, in de Gouwe Ouwe Show, hoor je de nostalgische hits van toen, op de radio van nu.
2: Hey, ken je deze nog?

Het klinkt oud, maar het is ook oud, moet ik zeggen. Deze van Bobby V met Take Who Care of My Baby uit het jaar 1962. Oh, nog een jaar 62. Dat was de laatste in het eerste gedeelte van de show. Hier is Polenka.

Deze mooie tune klinkt weer van de Magdalena. Dit was ooit de herkenningstune van Radio Meermico 272 op de Magdalena. Even de groeten doen aan Wim de Grote, en dat doe ik dan altijd erbij. Goed. Dessel Bessel uit 1962 was de allerlaatste grammofoonplaat in het eerste gedeelte van de Gouden Oude Show. Dus dat betekent nog een gedeelte. En dan zou ik zeggen, tot straks, tweede gedeelte van de Gouden Oude Show.

0: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De politie in Zuid-Afrika onderzoekt een reeks dodelijke incidenten in de omgeving van Johannesburg, waarbij in 2 maanden tijd 7 vrouwen om het leven zijn gebracht. De slachtoffers werden voornamelijk in en rond het Kempton Park gevonden. Vaak waren ze naakt of gedeeltelijk naakt. Gisterochtend werd daar opnieuw een lichaam ontdekt. De autoriteiten onderzoeken momenteel of de moorden met elkaar in verband houden en of er mogelijk een groep daders achter het geweld zit. Minister Vincent Karremans gaat aangifte doen tegen de personen die gisteren branden hebben gesticht langs de snelwegen. Dat zei hij in het programma Pauw in de Wit. Op verschillende plekken in het land stichten boeren gistermiddag brandjes uit protest tegen de stikstofplannen. De politie heeft 7 mensen aangehouden voor het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. Het lichaam dat gisteren werd gevonden bij een recreatieplas ten zuiden van Arnhem is geïdentificeerd als dat van zanger Ben Saunders. Saunders werd in 2011 landelijk bekend toen hij het allereerste seizoen van The Voice of Holland won. Daarna scoorde hij grote hits met nummers als Kill for a Broken Heart. De politie heeft bekendgemaakt dat een misdrijf is uitgesloten. Ben Saunders is 43 jaar geworden. En de geplande actie van de beveiligers op Schiphol gaat niet door vandaag. Vakbonden en de luchthaven hebben na een reeks stakingen afspraken gemaakt over betere arbeidsomstandigheden. Beveiligers krijgen voortaan minimaal 48 uur rust na 5 of meer opeenvolgende werkdagen. Ook komt er een speciaal hitteprotocol en wordt de aflossing beter geregeld voor een korte sanitaire stop. Het weer nog, landinwaarts periode met zon en in het zuidoosten valt nog een enkele bui. Aan de kust vallen juist meerdere felle buien met plaatselijk veel regen in korte tijd. In de loop van de ochtend trekken deze buien verder het land in. Het wordt vandaag tussen 16 en 18 graden, een stuk koeler dan de voorgaande dagen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

hartelijk welkom in het tweede gedeelte van de Gouden Oude Show. Blood, Sweat and Tears was dit met You Made Me So Very Happy. Ja. Onder het motto Loving Awareness. En die maken we elkaar een beetje gezelligheid. Ook muziek uit de jaren 60. Hier zijn Bob en Earl.

0: De Harlem Shuffles ook van Bob en Hul. Zullen we iets gaan doen met de disco? Ja, een lekkere disco knoopplaat.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Dat is een hele mooie, moet ik zeggen, van Earth, Wind en Fire samen met de dames van The Emotions. Disco uit de jaren 70, the best of my.

Dat is een heerlijke of niet soms deze van de Trucks met een With a Girl Like You hier in het programma De Gouden Oude Show. Met de Climax Blues Band kennen we deze nog met Couldn't Get It Right.

0: vind het mooi, moet ik zeggen, deze van The Climb is a Blues Band met Couldn't Get It Right. De muziek kriskras door elkaar heen.
1: My tears are falling.
0: De jaren 60, 87, uit de jaren 60. Bobby

Ja, het is wel een hele oude, maar hij is nog steeds heel erg goed, moet ik zeggen. En iedereen zingt er mee met Robin V, Take Good Care of My Baby. Dit is ook leuk.

0: een van die grote hits van de formatie Tavares, waar of niet? Heaven Must Be Missing an Angel was ook een hele goede, of niet? Soms dat was denk ik wel hun grootste hit. En dit kwam daar vlak daarna. Tavares in de show met Morgan Than a Woman.
1: Dit is de Gouden Oude Show.

0: blijft toch wel een grappig plaatje, of niet zoals deze van Afrik Simone.
1: Ramaya.
0: Getiteld Ramaya. 1979, dames en heren. Herkenbare muziek van Alba. Dit is trouwens de gouden oude show. En als je net bent ingeschakeld, hartelijk welkom bij het programma. Met die heerlijke muziekjes van toen uit die jaren 60, 87. Hier zijn ze, de dames en heren, met de Voor Niveau.

geweldig hit of niet, soms deze van ABBA. Ja, de ene hit is nog groter dan de ander, is ongelooflijk. Wat de hits deze mensen hebben gemaakt. Je kan nog steeds de LP's van hun kopen en de singles. Ja, die worden nog steeds opnieuw uitgebracht.

aflevering uit de jaren 70. Eén keer van Frankie Miller met de Love Letters. Zo, die heeft er zin in, of niet? Soms die knalt er even lekker in. De heer Andy Gibb met Shadow Dancing.

0: Ja, met op de achtergrond het koor van de andere heren van de Kipjes en van de Bee Gees. Shadow Dancing, dat was er eentje van Andy Kip.
1: 1968.
0: Terug in de tijd, 1968. Dankjewel Tom Collins voor het omroepen van het jaartal. Hier zijn de Honeybus met I Can't All Let Maggie Go.

0: Helemaal gedraaid in de show met de Honeybus met I Can't Let Maggie Go.
1: Hey Johan, hang jij de discobol op? Het is discotime.
0: Het is zeker discotime met deze heerlijke plaat uit 1978 van Jimmy Bohorn met Dance Across the Floor.

Jimmy Bohoorn met Denze Kostervloer. Waar is de man gebleven? Ik hoor hem helemaal niet. Er is aan de hand in de show. Geen idee wat er aan de hand is. De plaatsen zijn eerder afgelopen dan ik denk vandaag. Hier zijn de Cats met Turn Around en Start Again.

Gouden Oude Hits hier in de Gouden Oude Show. Ja, daar is het programma voor, hè. Met The Cats, met Turn Around and Start Again. Kennen we deze nog? Ach, natuurlijk wel. Dat zijn de mensen van de herkenningstunes van Radio Caroline, hè. The Fortunes, met deze andere hit van hun Seasons in the Sun.

is alweer de ene laatste plaat in de Gouden Oude Show. Zo snel gaat het maar. Hè? Voordat je het weet is het alweer tijd. De Fortunes met Caesars and the Sun. Dit is de laatste. Hier is Jimmy Gilstrap.

0: 12 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, zijn ook een pistool en een mitrailleur met 200 kogels gevonden. Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting tegen de twee verdachten. Ze zouden in de box bezig zijn geweest met explosieven voor plofkraken. De Europese Commissie wil dat kinderen onder de 13 jaar geen sociale media meer kunnen gebruiken. Tieners van 13 tot 15 jaar zouden alleen met toestemming van hun ouders toegang moeten krijgen en maximaal een uur per dag. Het voorstel moet nog worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de EU-landen. Martina Koeman is op 65-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar familie vandaag bekendgemaakt op Instagram. De vrouw van voormalig Oranjebondscoach Ronald Koeman leed al langere tijd aan chronische borstkanker. Martina en Ronald Koeman waren sinds het begin van de jaren 80 samen. En de politie in Zuid-Afrika onderzoekt een reeks dodelijke incidenten in de omgeving van Johannesburg, waarbij in 2 maanden tijd 7 vrouwen om het leven zijn gebracht. De slachtoffers werden voornamelijk in en rond Kempton Park gevonden, veelal geheel of gedeeltelijk naakt. Gisterochtend werd daar opnieuw een lichaam ontdekt. De autoriteiten onderzoeken momenteel of de moorden met elkaar verband houden en of er mogelijk een groep daders achter het geweld zit. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

En wederom een hele goede middag. Zoals gewoonlijk live vanuit Studio 19, vanuit een stralend zonnig Emmeloord.

En dankjewel Johan Graaf voor de afgelopen 2 uur de Gouden Ouwe Show. En Johan gaat op vakantie, maar we hebben nog genoeg opnames van Johan om elke ochtend te draaien. Dus Johan is morgen weer terug om 10 uur.

Ja, Berlin, Take My Breath Away. 1986, het eerste jaar van de lokale omroep. En goedemiddag alle luisteraars via Middengolf, DAB+ en online. En daarnaast ook Jan Oosterveen, Johan de Graaf, Daniel van Dalen, Gert Meppelink en Willem Keestra.

en in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie in de liefde in.

Johnny Lyon met Sofietje. En volgens mij trad hij later ook altijd op in een circus. Ik ben even de naam kwijt, maar daar kom ik wel even op. En dan kunt u reageren op dit programma via e-mail studio@radioemmeloord.nl. Commentaar of een playlist of een verzoekje. U kijkt maar studio@radioemmeloord.nl.

Ja, Dolly Parton, 9 to 5 uit 1981. Ze is gisteren overleden. En Annelies bracht net lekkere boterhammen. En ik wens iedereen een zeer smakelijk eten.

Ja, uit het hippie jaar, de Flower Pot Man met A Walk in the Sky. En ik ben iemand vergeten bij het opnoemen van de mensen die ik een goede middag wenste. Natuurlijk ook Theo van Steenbergen. En meestal krijg ik dan een foto wat hij als lunch heeft. Maar dat zag ik niet, maar misschien komt er nog. In ieder geval, omdat ik je vergeten ben, Theo, hier een nummer wat jij mooi vindt.

Julian Clerk. Radio Emmeloord bestaat binnenkort 10 jaar. En dat gaan we vieren op zaterdag 5 september. Tussen 1 en 5 in buurthuis Espelevaart, Atlantische straat 18 in Emmeloord. Dus als je denkt, ik wil er graag bij zijn, gratis toegang, gratis koffie en allemaal mensen van Radio Emmeloord. Dat is dan zaterdag 5 september tussen 1 en 5 in buurthuis Espelevaart, Atlantische straat 18 in Emmeloord.

En als u denkt, wie is dat nou weer? Dat was Rob de Nijs uit zijn beginperiode. Sonja. En ik kreeg net een berichtje dat Johnny Lyon trad op in Circus Tony Boltini. Dankjewel, Aukje.

0: Het is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. In de kelderbox in Amsterdam-Oostdorp, waar in juni een explosie was, zijn ook een pistool en een mitrailleur met 200 kogels gevonden. Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting tegen de twee verdachten. Ze zouden in de box bezig zijn geweest met explosieven voor plofkraken. De Europese Commissie wil dat kinderen onder de 13 jaar geen sociale media meer kunnen gebruiken. Tieners van 13 tot 15 jaar zouden alleen met toestemming van hun ouders toegang moeten krijgen en maximaal een uur per dag. Het voorstel moet nog worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de EU-landen. Martina Koeman is op 65-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar familie vandaag bekendgemaakt op Instagram. De vrouw van voormalig Oranjebondscoach Ronald Koeman leed al langere tijd aan chronische borstkanker. Martina en Ronald Koeman waren sinds het begin van de jaren 80 samen. En de politie in Zuid-Afrika onderzoekt een reeks dodelijke incidenten in de omgeving van Johannesburg, waarbij in 2 maanden tijd 7 vrouwen om het leven zijn gebracht. De slachtoffers werden voornamelijk in en rond Kempton Park gevonden, veelal geheel of gedeeltelijk naakt. Gisterochtend werd daar opnieuw een lichaam ontdekt. De autoriteiten onderzoeken momenteel of de moorden met elkaar verband houden en of er mogelijk een groep daders achter het geweld zit. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Hij poetste de schoenen van de baas, zorgde dat de koffie werd rondgebracht en dat de paparazzen voor de vergaderingen keurig in orde waren. En hier is hij dan eindelijk op de radio, want hij kreeg een eigen programma, Dick Offringa.

Ja, de eerste grote hit van Paul Anka, Diane. En ik dacht, dat is wel een leuke binnenkomer in het tweede uur. Welkom.

Ja, maar Knopfler en Emmylou Harris, Beach Bombing. En vanuit deze studio een hele goede middag gewenst voor de mensen van Buurthuis Espelevaart, de mensen van het Toon Hermanshuis en dan ook nog Theo van Steenbergen, Aukje Zuidema en Kees Bakker.

Blijft een mooi nummer van Ellie Nijman en Boudewijn de Groot, Prikkebeen. En ik vond het altijd zo leuk dat ze het hadden over Meisje van Plezier. Ik denk, zo kun je het ook omschrijven.

Ja, Chris Montez, bekend van Let's Dance in 1962. En dit was, even kijken hoor, I Know Diggers. En dat kwam uit 1966. En als u denkt, ik wil ook wel bij deze club van Radio Emmeloord horen, dan moet u een mailtje sturen aan info@radioemmeloord.nl. We zitten nu op 27 DJ's en we willen graag naar de 30. Als u een thuisstudio heeft en u houdt van de jaren 60, 70 en 80, dan kunt u of rechtstreeks of opgenomen een programma krijgen op Radio Emmeloord. Stuur dan even een berichtje naar info@radioemmeloord.nl.

mannen met drie synthesizers, zo heb ik het begrepen uit die videoclip Nova met Aurora, ergens midden 82.

Diane Warwick met Anyone Who Had a Heart. En dat werd ook gezongen door de serveerster of degene die de kleding aannam in de Cavern Club in Liverpool. En daar werd ze ontdekt door de Beatles. Alleen de naam ontschiet me even.

Mooi hè, Kenny Rogers. En er komt nu nog een mooi plaatje, Bright Eyes van Art Garfunkel. En dat draai ik voor Aafke Postma.

Cadans in het donker. En dit was het dan weer voor vandaag. Dank u wel voor het luisteren. Ik ben terug vrijdagmiddag om 12 uur. Ik wens u nog een hele prettige dag. En graag tot de volgende keer.

0: etende en giftige stof is aangetroffen. Het gaat om een straal van 200 meter rond een metaalbedrijf. Omwonenden zijn via een NL-alert opgeroepen binnen te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. Een gespecialiseerd team doet onderzoek ter plaatse. In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, zijn ook een pistool en een mitrailleur met 200 kogels gevonden. Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting tegen de twee verdachten. Ze zouden in de box bezig zijn geweest met explosieven voor plofkraken. Martina Koeman is op 65-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar familie vandaag bekendgemaakt op Instagram. De vrouw van voormalig Oranjebondscoach Ronald Koeman leed al langere tijd aan chronische borstkanker. Martina en Ronald Koeman waren sinds het begin van de jaren 80 samen. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Dit zijn de greatest hits jaargenoten.

0: Dit zijn de greatest hits, jaargenoten met muziek en informatie uit het jaar
1: 1974.
2: De Cats begonnen hun loopbaan als The Mystic Four. Be My Day is een van de vele hits van de Volendamse groep. Het nummer wordt in Amerika opgenomen en is het laatste nummer 1.

0: Dit zijn de greatest hits, jaargenoten met muziek en informatie uit het jaar
1: 1974.
2: Sheila Ferguson van The Three Degrees herinnert zich. Songwriter Kenny Gamble liet me When Will I See You Again horen. En ik vond het vreselijk. Hoezo zou ik zo'n simpel liedje zingen? De dames zingen het toch. En miljoenen verkochte exemplaren, later is ze overtuigd. Hij wist het veel beter dan ik, aldus de zangeres. Hoogste positie in de top 40 was nummer 4.

0: zijn de greatest hits, jaargenoten met muziek en informatie uit het jaar
1: 1974. The Most Beautiful Girl van Charlie Rich is een cover van Hey Mister van songwriter Norro Wilson. De single verschijnt ook op Charlie's album Behind Closed Doors. The Most Beautiful Girl weet uiteindelijk te stijgen tot nummer 4 in de Nederlandse top 40.

0: Dit zijn de greatest hits, jaargenoten met muziek en informatie uit het jaar
1: 1974.
2: De Britse soulgroep Sweet Sensation laat zich inspireren door Amerikaanse genregenoten als The Stylistics voor Sad Sweet Dreamer. En heeft er in eigen land een nummer 1 hit mee. De hoogste positie in de Nederlandse top 40 was nummer 3.

0: is 3 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Zeker 19 mensen zijn omgekomen bij het instorten van een door Israëlische luchtaanvallen beschadigd woongebouw in Gaza-stad. Onder de doden zijn 8 kinderen. Er raakten 25 mensen gewond. In het gebouw woonden 6 ontheemde Palestijnse gezinnen. Reddingswerkers zoeken nog naar mensen die onder het puin vastzitten. Treinen en bussen richting Duitsland worden de komende weken drukker door het Oktoberfest,

0: Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

het ligt niet aan uw apparatuur. Nee, absoluut. Het is gewoon een Fedik hier in de studio die een beetje moeilijkheden heeft om het programma gewoon compleet stereo bij in de radio of autoradio of wat er ook te brengen. Hartelijk welkom bij het programma. Het programma Music Memories hier op Radio Emmeloord. Ja, we hadden even tempo erin, aan het begin van het programma. De Bee Gees waren dat met die hele grote hit van ze, Staying Alive. Wat hebben we in het lijstje staan? We hebben heel veel Nederlandse producten in het lijstje staan. Pussycat zie ik onder andere staan, de Sandy Coast, de groep Mo. Hey, ken je die nog? Nou, waarschijnlijk als je hem hoort zeg je, nou, die ken ik wel, die ken ik wel. Daar ga ik het al wel een klein beetje van uit, vrienden. Want ja, enige muziekkenners, dat hebben de luisteraars van Radio Emmeloord echt wel. G-Race is de tweede die we gaan draaien.

Geheugen opfrissen. Herkende je het nog? Het origineel is dit van Jean Ferrat, La Montagne. En wij kennen het weer van Wim Sonneveld. Die zong het onder de titel Het Dorp. Ja, ja, dat was romantische muziek. En over romantische muziek gesproken, vrienden. De Cats uit Volendam. Met die een van die grootste hits van ze. Getiteld Marianne.

Donderold. Een prachtige opname van niemand anders dan Rob de Nijs. Een beetje een vergeten track, vrienden. Vandaag draaien we het in het programma Music. Pardon, Memories natuurlijk. Ja, je weet dat we duiken de hits op die je ook een beetje vergeten bent. Althans, daar gaan we een klein beetje vanuit. Want we hebben weer een Nederlands product voor je gevonden. Ze kwamen volgens mij uit Amsterdam, maar dat weet ik niet geheel zeker. 1979 opgericht. De band The Mo. En hun grootste hit was Fred Astaire.

moesten het even nazoeken hier in de archieven bij Radio Emmeloord. Namelijk deze opname van John Armour Trading die we zojuist draaiden. We dachten met z'n allen hier zo'n beetje, nou dat is ergens uit de jaren 70 of zo. Maar nee hoor, dat was echt gewoon net begin van de 80's. Het jaar 1980 tot dit heel bescheiden de hitparades inkwam. Het is ook de one hit wonder voor vandaag. Want daarna hebben we niets meer van deze dame mogen vernemen. Althans in de hitparades. Volg ons advies even.

0: hopen we natuurlijk dat je van je dag geniet. En dat je het vrolijke geluid van Radio Emmeloord omarmt. Rudy Karel.
1: Wat een geluk dat ik een stukje van de wereld ben. Dat ik de meisjes van de zeisjes en de merels ken. En dat ik mee mag doen met al wat leef. En mee mag ademen met al

ja, dat is Sandy Coast, de oude alarmschijf uit het jaar 1971. We gaan even tellen wat de G-Race, nummer 1 als Nederlands product, Cats. Nummer 2 als zijnde Nederlands product, Rob de Nijs was nummer 3, de Mo. Nummer 4, Rudy Karel 5. En zojuist dus de oude alarmschijf, 6e Nederlands product. En jawel, vrienden, we zijn halverwege het uur. En daar komt nummer 7 aan als Nederlands product. Ik vertelde aan het begin van het programma al dat we er best veel hebben uitgezocht. Dat is toeval, dat moet ik echt wel zo zeggen. We hebben nog Smokey Robinson voor je klaarstaan. De London Beat en UB40. Nu dus de laatste van Nederlands eigen bodem. De band Pussycat. Met een wat vergeten hit van ze, maar best de moeite waard.

0: heerlijke foute Eurodance muziek was dat van de band Mr. President, Coco Jumbo. Ik kan het je niet helemaal vertellen, maar volgens mij was dit ook een one hit wonder in het programma Music Memories. En dit zijn de Four Seasons Marianne.
1: More of the hits from the swinging 60s.

misschien dat je de videoclip nog een beetje voor je kunt halen. Zoals de dames over het zebrapad liepen met die rare beweging. Weet je, zoals de Egyptenaren werden afgebeeld in de piramides en dat soort dingen natuurlijk. Grote hit voor de dames. En ja, daarna toen was dat een klein stukje minder voorzien. Ja, sorry hoor, Smokey Robinson heb je met de Tears of a Clown.

0: Even een tango in het programma. Het was René Carol en Bianca Rosa. Ik weet het, ik weet het. Er zijn mensen die zeggen, goh, wat leuk. En andere mensen hebben de radio al uit het raam gegooid. Maar ook dit soort klanken van muziek komt hier bij Radio Ebbeloord gewoon lekker voorbij. Nu tijd voor Neil Diamond.
1: Ja.
2: This is Colorful Radio Emmerlord.
0: Excuse, ik zat even door de jingle heen met zijn mooie September Moon.
3: Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long I hardly knew you.

September Morning. Dat was Neil Diamond in het programma. We kijken even richting de klokken. Dat betekent dat we richting nieuws en weer gaan natuurlijk. En we hebben nog één, misschien nog wel twee tracks voor je klaarstaan. Zo lees maar even deze draai van UB40.

0: Het is 4 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Een Nederlandse claimzaak tegen Snapchat wordt uitgebreid naar de hele Europese Unie. Stichting SOMI beschuldigt het bedrijf achter de app van onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens en een verslavend ontwerp. De stichting wil namens gebruikers schadevergoeding en veranderingen aan de app eisen. De zaak loopt in Nederland, waar Snap zijn Europese hoofdkantoor heeft. De Filipijnse oud-president Rodrigo Duterte is voor het eerst sinds maart vorig jaar in persoon verschenen bij het internationaal strafhof in Den Haag. Hij wordt verdacht van misdaden tegen de menselijkheid vanwege zijn aanpak van drugscriminaliteit. Het proces tegen Duterte begint eind november. Hij ontkent de beschuldigingen. Zeker 19 mensen zijn omgekomen bij het instorten van een door Israëlische luchtaanvallen beschadigd woongebouw in Gaza-stad. Onder de doden zijn 8 kinderen. Er raakten 25 mensen gewond. In het gebouw woonden 6 ontheemde Palestijnse gezinnen. Reddingswerkers zoeken nog naar mensen die onder het puin vastzitten. De Letse luchtvaartmaatschappij Air Baltic heeft uitstel van betaling gekregen van een Amerikaanse rechter. Het bedrijf vroeg maandag faillissementsbescherming aan in de Verenigde Staten na het vastlopen van gesprekken met schuldeisers. Air Baltic kampt met financiële problemen door sterk gestegen brandstofkosten. Het bedrijf krijgt 350

vraag het hier aan de mensen in de studio welk jaartal dit is. Want ik krijg vierkante ogen, vrienden. Volgens mij was dat 75 of 76. Ik wilde vanaf weten. Ik ga het misschien straks even voor je terugzoeken. We openden namelijk met Cunningham. En zij zong over Norma Jean. Marilyn Monroe. Het was ook zo'n one-hit wonder, vrienden. Ja. Programma Music Memories, we zijn er weer een beetje volop. We hebben weer leuke tracks uitgezocht. Althans, dat zijn dan onze meningen natuurlijk. En heb jij een andere mening? Je kunt hem ventileren via de website. Op de website is ook een telefoonnummer. Ja. Mocht je het idee hebben om te zeggen van nou, ik wil eens een keer bellen met Radio Emmeloord, dan kan dat allemaal. En anders even een mailtje sturen natuurlijk. Het tweede in het programma is Billy Ocean.

Sommige plaatjes hebben gewoon een re-entry en daarna nog een re-entry. In 1962 stond hij hoog in de hitparade. 4 weken nummer 1 met dit liedje, Let's Sister Again. 1976 deed hij het opnieuw, bereikt hij de plek nummer 3. En ja, in het jaar 1988 deed hij het nog een keer samen met de Fat Boys. En dat klonk zo... Dus hij kan van de royalties, zoals ze dat noemen, best wel aardig nog rondkomen. Hij is nog inmiddels 84 jaar oud.

het jaar 1998, vrienden, stond dit hoog in de hitparade. De formatie Ultimate Chaos. Het was ook een beetje Ultimate Chaos, want de jongens waren in het begin erg jong toen de band geformeerd werd door de bekende Simon Cowell. Weet je wel, die Engelsman die nu bij die talentenjachten zit. Maar goed, dit was dus hun eerste hit in het jaar 1998. I'm Not Your Casanova. Daarna kregen ze nog een opvolger. En dan moeten wij diep in het archief hier kijken bij Radio Emmeloord om te kijken wat ook alweer de opvolger was. Ik moet even in een of ander pop-up dingetje kijken voor de, of ik het zo kan terug... Ja, My Lover, dat was hem. Ja, ik heb hem niet eens paraat in het geheugen zitten, maar dat was hem een aardig hit. En toen besloot ze in het jaar 2000 om... Nou, dat is mooi geweest. We stoppen ermee. Zodoende hebben we ook nooit meer wat van deze jongens mogen vernemen. Straks de oude alarmschijf voor je. Ik weet niet eens, ja, oh ja, dat is een aardige rockplaat die hebben we uitgezocht voor je. Maar nu eerst weer even terug naar de jaren 70. Hij was ooit steward bij de KLM of maar...

Ja, de Beatles maakten gebruik natuurlijk van de nieuwste technieken in de studio doende tijd. En dat resulteerde in deze bijzondere opname. Rare stemvervorming en dat soort dingetjes. The Magical Mystery Morning. Radio Emmeloord. Vrienden, straks is de oude alarmschijf, vertel je al. Hierna gaan we even heel diep in de archieven van Radio Emmeloord. Ja. Even bij Dick Overiga in de koffertjes gekeken. Maar eerst deze vergeten hit. Van Matje Fantastiek. En Mama Told Me.

Van directeur-eigenaar Dick Offriga. De Everly Brothers waren dat en Kathy's Clown. Ja, de heren hadden hits. Na hits in de jaren 60, de vroege jaren 60. Daarna konden ze elkaar niet uitstaan. Nee, echt niet. Als ze moesten optreden, dan kwam de een links op het podium en de andere rechts op het podium. Ik heb het verhaal wel eens meer verteld. Maar goed, ze kwamen terug in het jaar 1984. Dat was hun comebackjaar. Maakten een album EB84. De Everly Brothers 84. En dat resulteerde in een single die geschreven werd door Paul McCartney. Ja, dat was een singletje getiteld On the Wings of a Nightingale. Goed, hebben we dat wapenfeit ook weer even met je gedeeld.

inmiddels 78. Alice Cooper, zo is zijn artiestennaam. Heet eigenlijk heel anders, maar ja, dat bekte niet helemaal goed. En hij had ook een probleem, hij had een andere bandnaam gekozen. En dat bleek weer dat Todd Rundgren ook met diezelfde bandnaam werkte. Het was het jaar 1973 dat deze alarmschijf voorbij kwam. No More Mr. Nice Guy, Alice Cooper dus hier bij Radio 1 Modellers. En na een wat hard rock plaat doen we altijd even wat rustig aan. Olivia

ik denk dat we met z'n allen wel een vakantieliefde hebben gehad, toch, vrienden? Ik denk het haast wel. Ik heb er zelf inderdaad ook van mogen genieten. Twee zomers lang, inderdaad, had ik een hele lieve, leuke vriendin. Ik weet haar nou nog, Lydia.

vergeet artiest, vind ik dat, Koos Alberts. En daarom bij Radio Emlo toch weer even in de programmering gepland. Met die mooie hit van hem, Zijn het je ogen? Ja, een artiest die echt heel veel hits heeft gemaakt en ook heel veel heeft geschreven, is deze man, Bob Dylan.

0: Ah, muziek uit Engeland voortkomend. Wat zie je natuurlijk? Duran Duran. 1986 was dit een aardig hit. Plek nummer 6 in de top 40. Notorious. Straks nog, als we tijd hebben, Frank Sinatra.
1: Radio Emmeloord.
0: Tijd voor een klassieker van Chris Montez. Loco Porti.

was een leuk liedje van Chris Montes. De voorlaatste vocale. We gaan gedachten tegen elkaar zeggen. Dit uurtje zit er weer op. De laatste die we gedraaid is van Frank Sinatra. Getiteld September in the Rain.

0: Het is 5:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. In Soedan zijn zeker 67 mensen omgekomen bij het instorten van een goudmijn. Reddingswerkers zoeken naar overlevenden en slachtoffers onder het puin. De mijn ligt bij het woestijnplaatsje Al-Nuhud. Volgens lokale bronnen waren de veiligheidsvoorschriften niet op orde en is er weinig reddingsmaterieel aanwezig. Een 14-jarig meisje is aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de vernielingen aan basisschool De Kleine Vos in Mierlo. Een groep jongeren richtte daar eind augustus voor ongeveer 100.000 euro schade aan. De politie verwacht nog meer verdachten te horen. De school was door de ravage enkele dagen gesloten. Een Nederlandse claimzaak tegen Snapchat wordt uitgebreid naar de hele Europese Unie. Stichting SOMI beschuldigt het bedrijf achter de app van onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens en een verslavend ontwerp. De stichting wil namens gebruikers schadevergoeding en veranderingen aan de app eisen. De zaak loopt in Nederland, waar Snap zijn Europese hoofdkantoor heeft. Zeker 19 mensen zijn omgekomen bij het instorten van een door Israëlische luchtaanvallen beschadigd woongebouw in Gaza-stad. Onder de doden zijn 8 kinderen. Er raakten 25 mensen gewond. In het gebouw woonden 6 ontheemde Palestijnse gezinnen. Reddingswerkers zoeken nog naar mensen die onder het puin vastzitten. Het weer. Vanavond verdwijnen de buien geleidelijk en klaart het op. Vannacht blijft het land inwaarts meest droog. Vanuit het westen neemt de bewolking toe. De wind draait van west naar zuidwesten, is zwak tot matig, later vannacht matig. En de minimumtemperatuur ligt tussen 10 en 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Summer's gone, but fall is here. Just the right temperature.
3: Cool. That is so cool.
2: And just the right mix of country hits. We're bringing the biggest names in country to your radio.
4: Feel good. Give me that music. Turn it up.
5: The radio playing our favorite song.
6: You can just identify with it.
7: And I just love listening to it.
8: Rock out and have a great time. It's my station. I love

Die plaats omhoog naar nummer 15 deze week. Dan & Shay en Say So. Elke week om deze tijd hoor je de best new country hier. In Nederland, Vlaanderen, Bonaire, Thailand, Spanje, Noord-Ierland, de UK en de USA. Met snel stijgend op het ogenblik de nieuwe Kevin Powers featuring Shaboozy en Move On.

langstgenoteerde opname in de Billboard Country Airplay Chart van deze week. 61 weken maar liefst voor John Morgan en Kid Myself. Hij staat op nummer 9. 2 uur lang met Hits from the Heartland en jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de New Country scene. Hier zijn Charles Wesley Godwin en Luke Combs en Better That Way.

De voormalige helft van de Florida Georgia Line. De nieuwe single van Tyler Hubbard en Land. Op AM, FM, DAB+, kabel, digitaal en online. Elke week hoor je de best new country hier met Co-Wetzel.

Rond deze tijd begint in de USA het NFL football season weer. En daar gaat deze plaat over. Nummer 1 country uit 2010 voor Kenny Chesney en The Boys of Fall. En de throwbacks komen uit dat jaar in deze aflevering van Hits from the Heartland. Hier is Ian Mansick en Love is Blind.

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Een zangeres afkomstig uit Arkansas. Met één zus en vier broers groeide ze op in het Ozarkgebergte op een veehouderij. Nadat ze twee keer in de finale van de talentenjacht stond, vertrok ze naar Memphis, Tennessee en werd geïnspireerd door rock and roll en blues. Ze heeft opgetreden in de Grand Ole Opry en het Ryman Auditorium, maar ze zingt behalve country en blues ook singer-songwriter repertoire en houdt van een intieme setting in een kleine zaal.
0: Deze week Spotlight on
1: Ashley McBride.

Spotlight on Ashley McBride. Je hoort de drie hits van deze zangeres. One Night Standards, A Little Dive Bar in the Lanneke en Radioland. En heb je nou ook een verzoekje voor een groep of een artiest die je graag wat meer aandacht wilt laten krijgen in Hits from the Heartland? Stuur het op naar de Facebookpagina en ik zorg dat jouw favoriet in een van de volgende afleveringen

Zach John King en Get to Drinking. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met de 2 uur hits van Heartland. Met daarin de Dutch Barn, een overzicht van de Billboard Country Airplay top 10. En natuurlijk ook weer 2 throwbacks uit 2010. We gaan het uur uit met Hardy, Morgan Wallen, Eric Church en Tim McGraw en MacArthur. Tot zo.

0: is 6 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. In de Zuurhofbrug richting de Maasvlakte zijn scheuren ontdekt in een van de hoofdliggers. Daarom sluit Rijkswaterstaat uit veiligheid de twee gewone rijstroken af. Al het verkeer moet voorlopig over de vluchtstrook. De brug ligt in de A15 over het Hartelkanaal. Naast de westelijke brug ligt een tweede oostelijke Zuurhofbrug. Minister van Financiën Eelco Heijnen heeft alsnog een eerdere conceptbegroting openbaar gemaakt, na aandringen van de Tweede Kamer. Hij wilde de stukken aanvankelijk niet openbaar maken omdat het om een interne begrotingsversie ging. In het voorstel stond onder meer een volledige vermogenswinstbelasting vanaf 2030. Voor mensen met aandelen zou die al in 2028 gelden. In Soedan zijn zeker 67 mensen omgekomen bij het instorten van een goudmijn. Reddingswerkers zoeken naar overlevenden en slachtoffers onder het puin. De mijn ligt bij het woestijnplaatsje Al-Nuhud. Volgens lokale bronnen waren de veiligheidsvoorschriften niet op orde en is er weinig reddingsmaterieel aanwezig. Een Nederlandse claimzaak tegen Snapchat wordt uitgebreid naar de hele Europese Unie. Stichting SOMI beschuldigt het bedrijf achter de app van onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens en een verslavend ontwerp. De stichting wil namens gebruikers schadevergoeding en veranderingen aan de app eisen. De zaak loopt in Nederland, waar Snap zijn Europese hoofdkantoor heeft. Het weer. Vanavond verdwijnen de buien geleidelijk en klaart het op. Vannacht blijft het land inwaarts meest droog. Vanuit het westen neemt de bewolking toe. De wind draait van west naar zuidwesten en is zwak tot matig, later vannacht matig. En de minimumtemperatuur ligt tussen 10 en 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Hits from the heart.
2: This is Luke Combs.
3: I'm Dasha.
4: We're getting back.

Nieuwkomer Blake White en komt binnen in de Billboard Country Airplay chart deze week. Zijn doorbraaksingle Bet on That. Elke aflevering van Hits from the Heartland is na te luisteren op de site www.hitsfromtheheartland.com. Snel stijgend is deze van Chase Matthew en Holding It Down.

De ongekroonde koningin van de Nederlandse New Country, Ilse de Lange. Ze stond centraal in de Dutch Barn met Something Good. 2 uur lang met hits from the heartland. En jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de New Country scene. De opvolger van de voormalig top 10 hit Don't Tell On Me. Dit is de nieuwe Jason Aldean en Anytime Soon.

Een van de grote national breakouts deze week. Corey Kent en Empty Words. Hits from the Heartland, the best in new country. Op het randje van de top 10, een plaats omhoog naar nummer 11. Hier is Luke Bryan, Country as She Knows It.

snel stijgend in de richting van de top 10. Ella Langley en Loving Life Again. Meer informatie over dit programma en de aangesloten stations die Hits from the Heartland uitzenden vind je op www.hitsfromtheheartland.com. Uit Australië, hier is Meg Geiger.

Nummer 3 country voor Keith Urban uit 2010. Till Summer Comes Around. Hits from the Heartland, the best in new country. Elke week op 40 stations in 7 landen. Met Russell Dickerson. Hier is Worth Your Wild.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Met zowaar een nieuwe binnenkomer in de lijst van deze week. En dat houdt in dat Jason Aldean met Don't Tell On Me eruit is. Nieuw in de top 10 van 11 naar 10. All My Exes van Lauren Elena featuring Chase Matthew. En blijven staan op nummer 9. Kid Myself van John Morgan. Vorige week 5, deze week 8. I Can't Love You Anymore. Ella Langley samen met Morgan Wallen. En Morgan Wallen komen we ook solo tegen. Van 10 naar 7 met Been By Now. Vorige week 4, deze week 6. Chevy Silverado, Bailey Zimmerman. En twee plaatsen omhoog de goede richting op voor Carry On, Kenny Chesney van 7 naar 5. Vorige week 2, deze week 4, Woman, Kane Brown. En blijven staan op nummer 3, Boston en Stella Lefty. De grootste stijger bij de top 10 is Taylor Swift van 6 naar 2. I Knew It, I Knew You. En dat betekent...

Chart debut, oftewel de hoogste nieuwe binnenkomer in de Billboard Country Airplay Chart deze week. The Bells met Dolly Parton en Son of Jolene. En het was tevens for the first time on Dutch Radio. Die primeur in deze aflevering van Hits from the Heartland. Hier is Chris Young, I Didn't Come Here to Leave.

Lainey Wilson and John Mayer in Hits from the Heartland en Phone Keys Wallet. And there you have them. Jouw Hits from the Heartland voor deze week. De afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met de nummer 1 country hit voor Blake Shelton uit 2010 en All About Tonight. Groetjes, hoi!

0: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Duitsland overweegt de btw op brandstof tijdelijk te verlagen vanwege de hoge benzineprijzen. Minister van Economische Zaken Katharina Reiche zegt dat de maatregel vanaf oktober al kan ingaan. De btw op brandstof is nu 19%. Ook wordt gekeken naar andere maatregelen om automobilisten tegemoet te komen. Henk Kroes, de oud-voorzitter van de vereniging De Friese Elf Steden, is op 87-jarige leeftijd overleden. Kroes sprak in 1997 de legendarische woorden "It Get On" bij de aankondiging van de voorlopig laatste Elfstedentocht. Hij was jarenlang betrokken bij de organisatie en was ook ijsmeester bij de tochten van 1985 en 86. In de Zuurhofbrug richting de Maasvlakte zijn scheuren ontdekt in een van de hoofdliggers. Daarom sluit Rijkswaterstaat uit veiligheid de twee gewone rijstroken af. Al het verkeer moet voorlopig over de vluchtstrook. De brug ligt in de A15 over het Hartelkanaal. Naast de westelijke brug ligt een tweede oostelijke Zuurhofbrug. In Soedan zijn zeker 67 mensen omgekomen bij het instorten van een goudmijn. Reddingswerkers zoeken naar overlevenden en slachtoffers onder het puin. De mijn ligt bij het woestijnplaatsje Al-Nuhud. Volgens lokale bronnen waren de veiligheidsvoorschriften niet op orde en is er weinig reddingsmaterieel aanwezig. Het weer. Vanavond verdwijnen de buien geleidelijk en klaart het op. Vannacht blijft het land inwaarts meest droog. Vanuit het westen neemt de bewolking toe. De wind draait van west naar zuidwesten en is zwak tot matig, later vannacht matig. En de minimumtemperatuur ligt tussen 10 en 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: plaatjes bunkeren met Gert Meppelink.
1: Ja, lieve luisteraars, we zijn weer terug van vakantie. Ja. Hartelijk welkom weer bij Plaatjes Bunkeren hier op Radio Emmeloord. Het was een heerlijke vakantie. Heerlijk was het. Niet te warm. Heerlijk weer. Heel veel gefietst. Heel veel bewogen. Heel veel gezien. Ik ben weer een beetje opgeladen. Kan er weer tegenaan. Met die lekkere muziek die we voor jullie weer gaan draaien. De komende jaar weer. Tot volgend jaar. Ja, maar zo is het natuurlijk wel. Ik ben er elke avond. Elke week. Elke avond. Met de uitzending live op Radio Emmeloord. Heb je een verzoekje, laat het me weten. Dan schuiven we hem ertussen. Geen probleem. Nou, de eerste plaat was toch een heerlijke dag, hè, van Sweetwater. Beetje overeenkomstig met Jefferson Airplane toch wel een beetje. Ja, een beetje van die, experimentele muziek uit de jaren 68. Ja, was een mooi jaar hoor, 68. Mooie muziek gemaakt. En het heette Two Words. Goed, we zijn weer los en we gaan lekker beginnen natuurlijk. Gilbert O'Sullivan.

Alleen maar de hits hier op de zender. Aretha Franklin, Respect. 1967 en daarvoor hoorde je Underneath the Blanket Gone van Gilbert O'Sullivan. Hey,

naar Engelse muzikant en producer Tim Simonon met Murray Wells. En hij noemde zich Bomb de Baas. En het is toch wel duidelijk waarom dat zo is. En luidsprekers gingen weer flink heen en weer naar The Cats.

Chris Andrews. Hij woont een poosje in Noord-Rijn-Westfalen in Duitsland. Plaatsje Selm, had ik het helemaal goed heb. Zijn bruiloft vond plaats op kasteel Kappenberg natuurlijk. En was natuurlijk bekend met zijn grootste hits natuurlijk die hij gemaakt heeft natuurlijk. Pretty Belinda, bijvoorbeeld deze, die werd dus gebruikt in positie 8 in de top 40. En zijn eerste televisieoptreden was in 1959. Ja, prachtig. En hij schreef zelfs liedjes voor andere artiesten, bijvoorbeeld Sandy Shaw bijvoorbeeld. En de grootste hit van hem was denk ik Yesterday Man. Dit is Shirley Lee Ralph in the evening.

Ja, Shirley begon te acteren in de film The Piece of the Action. Dat is ook weer een titelsong van de baby's natuurlijk. En ze spelen korte rollen in films en televisieseries. Hij maakte ook een paar plaatjes, waaronder deze, die zelfs 7 weken in de top 40 stond in 1984. Je mag overal heen gaan, maar je moet thuis komen om te eten.

en Linda McCartney natuurlijk. En het is natuurlijk zo, eat at home als een pleidooi voor thuiskoken. Je moet altijd thuiskomen en de liefde voor je eigen vrouw hoog houden natuurlijk. Hè? En ja, prachtig nummer. En zo duimen ze allemaal op deze prachtige zender van Radio Emmeloord. 10 jaar alweer, ja. 10 jaar wat een festiviteit hebben gehad. Ik heb het helaas moeten missen, want ik was in België. En dat ging dus niet. Ik was er niet bij, helaas. Wel jammer. Maar heel erg leuk en van harte gefeliciteerd Radio Emmeloord met het 10-jarig bestaan.

lekker stukje Motown-muziek. Yes. Van Stevie Wonder van het album My Cherie Amour, 1969. Yes to me, yes to you, yesterday. Let her be love van de Bee Gees. Gesproken over de liefde voor een goede vrouw. 1970.

Ja, je hoort dus de Bee Gees net. En ik heb zoveel leuke muziek voor jullie. Inmiddels meer dan 13.000 singeltjes hier in de database bij Radio Emmeloord. 4 meter onder zeeniveau. En dit is de Secret Service. Een tip, helaas geen top 40 hit. Verdient het wel deze Zweedse band. The Flash in the Night, 1982.

Flash in the night. Vanmiddag hebben we toch een flash. Niet in de nacht, maar overdag. Het onweer hier een beetje. Ja, goed. Flash in the night. The Secret Service. Geweldig. 1982. Helaas een tip. Music of the 60s. Dan gaan we naar de jaren 60. Remember the 60s. Een hele mooie versie. Een remasterde versie van Chubby Checker. La Bamba. 63.

Ja, de twistkoning. Chubby Checker. Ja, binnen dicht zijn de rust aan Radio Emmeloord op DAB Plus en online. En het is woensdag 16 september. En het is alweer 7:15. Dit is de Pinkerton Wits. Met zangeres Polly Brown.

wel elk decennia terecht met dit programma. Alle jaren komen voorbij en allerlei muziekstromen komen voorbij. Dat is het mooie van plaatjes bunkeren. Eentje van de Faces. Lekker met Rod Stewart, Ronnie Wood en Ian McLean. Van het album Oh La La La uit 1973.

Oeh, wat lekker. Ik wil even meestampen. Lekker, man. En genieten. Ja, de feest is opgericht uit de bands natuurlijk. De Jeff Beck groep, als ik het helemaal goed heb. En natuurlijk de Small Faces. Leden van die groep zaten dus in de Faces. En dat was Cindy, Missy Deadly. En dit is Wiltura. Een Vlaamse hit. Draai maar.

Ja, de telefoon staat roodgloeiend bij Wiltura. 797-2004. Gewoon draaien met die draaischijf, weet je nog. De ouderwetse draaischijf op je telefoon. En het is weer populair momenteel. Een telefoon horen aan je mobiele telefoon koppelen. Alsof je weer aan het bellen bent. Dan kan je in ieder geval de hoorn weer neergooien. Op de haak dan weer niet, maar wel neergooien. Heel veel mensen weten niet meer wat een draaischijf is, denk ik. Rick Astley. Een 12 notering in 1988. Productie van Stock, Aitken en Waterman. Together Forever.

You Got Me Rocking uit 1994 van de Rolling Stones. En ik zag gisteren een hele leuke documentaire voor Brian Jones, de oprichter van de Rolling Stones. Een hele mooie documentaire. Kijktip van mij. Ja, dit is een leuk tunetje van Kees van Zuidveld. Kees van wie? Kees van Zuidveld. Oh, die. Op zijn programma Pilsum 3 gebruikt hij dit. Pim pam pom. Het eerste uur verladen, maar ze weer het eerste uur na de vakantie. Plaatjesbunker 064 op deze 16 september, week 38. Tot straks na de break.

0: Het is 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. De centrum-linkse oppositie in Zweden staat op winst bij de parlementsverkiezingen. Volgens de publieke omroep staat de oppositie op dit moment op 176 zetels tegen 173 voor de regeringspartijen van premier Ulf Kristersson. Vandaag worden de laatste stemmen geteld, morgen volgt de definitieve uitslag. Een bomensnoeier is in Vught zwaar gewond geraakt nadat hij uit een hoogwerker sprong op 12 meter hoogte. Hij werd tijdens het snoeien aangevallen door Aziatische horenaars. Omstanders verleenden eerste hulp, waarna hij naar het ziekenhuis in Tilburg is gebracht. Het nest wordt door de gemeente geruimd. Duitsland overweegt de btw op brandstof tijdelijk te verlagen vanwege de hoge benzineprijzen. Minister van Economische Zaken Katharina Reiche zegt dat de maatregel vanaf oktober al kan ingaan. De btw op brandstof is nu 19%. Ook wordt gekeken naar andere maatregelen om automobilisten tegemoet te komen. In de Zuurhofbrug richting de Maasvlakte zijn scheuren ontdekt in een van de hoofdliggers. Daarom sluit Rijkswaterstaat uit veiligheid de twee gewone rijstroken af. Al het verkeer moet voorlopig over de vluchtstrook. De brug ligt in de A15 over het Hartelkanaal. Naast de westelijke brug ligt een tweede oostelijke Zuurhofbrug. Het weer. Vanavond verdwijnen de buien geleidelijk en klaart het op. Vannacht blijft het land inwaarts meest droog. Vanuit het westen neemt de bewolking toe. De wind draait van west naar zuidwesten en is zwak tot matig, later vannacht matig. En de minimumtemperatuur ligt tussen 10 en 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

openen met de zanger Ruby Fair van het consortium. Ja, dat noemde ze zich de West Coast Consortium. En dit was All the Love in the World natuurlijk. En dat hebben we wel heel hard nodig in deze tijd. Ja, in 1974 lag het Veronica-schip nog op zee. En er waren allerlei acties, want er kwam een wetgeving waardoor de schepen niet meer op zee mochten liggen. En Peter en zijn rockers maakten daar ook een mooie plaat van. Stond op nummer 8 natuurlijk uiteraard in de Veronica Top 40.

En uiteraard duurt de alarmschijf bij Veronica. Kan niet missen. Ja, ik had de hele slaapkamerdeur volgeplakt met stickers. En nu zit deze nog de viskaart. Dat noemen ze allemaal maar op, hè. Veronica blijft zo'n wild. 538, volle kracht. Veronica's. Oude tijden waren dat. Veronica stapte, maar Mi Amigo ging door natuurlijk vanuit Spanje. En natuurlijk later in de jaren 80 vanaf de Ros natuurlijk ook nog de prachtige zender Monique. En daar is weer een heel mooi boek van uitgekomen, dus ook weer een tip. Yeah. Can you feel it? Dit is Gwen McRae. En een lekkere discoplaat. Ze komt uit Florida. Keep the fire burning. Now move it. Nummer 18 notering, 1983. Lekker hoor dit. Everybody.

0: gotta do.
1: Last hit, you must have 2010. Now I found love. Let's keep the fire burning. Kunnen we nu rustig draaien, het is niet zo heet meer. De bosbranden zijn weer geweken natuurlijk. We kunnen weer een beetje barbecuen als we nog willen. Als het toch een beetje weer gaat worden. Ik weet niet wat het gaat worden, maar het is wel een lekkere temperatuur. Zo prima. Met mijn vakantie ook. Niet te heet. En je kan gewoon lekker overal naartoe. En niet dat hele benauwde gedoe. 1977. Rosemary Brown. Oftewel Dana. I love you.
2: I love her.

0: een lekker plaat van Dana. Ja, we komen ze allemaal voorbij hier bij Radio Emmeloord. De grootste hit, zo hier natuurlijk op DAB+. En natuurlijk online.
1: Plaatjes bunkeren met Gert Meppelink.

Ja, het staat toch wel lekker in 1958. En sinds 52 bestaan ze de platters dus. Hè? Twilight Time. Wat een heerlijke, rustige, mooi nummer is dit ook weer. Hè? En prachtig stereo, maar dat was in die tijd in 58 niet zo hoor. Natuurlijk niet. Dit is weer een geremasterde versie. Ik zoek ze wel op hoor. Dit zijn de Ad-Libs. Hoewa, the boy from New York.

Ja, zo kan een oude plaat in 1976 van Steve Miller met een remake toch weer prachtig klinken. Seal, Fly Like an Eagle. Fly Like an Eagle. En 1997, ja, daar zaten we even in. We gaan terug naar 74.

Ja, een mooie gekoppelde bunkerplaat deze. Van de Blue Sweater 1974. Maar het origineel was natuurlijk uit 1968 van B.J. Thomas. Zo koppelen we weer twee platen aan elkaar. Van 74 terug naar 68.

gewoon een beatgroep bij de Oude Pekelaar, 1967, onder leiding van Harry Rijnbergen, de Roadies. Nothing to change the mind. En dit is Madonna. Met nummer 2 notering in 1986. En het heet Borderline.

Ja, een hele grote hit was dit voor Anita Meijer. Van het album Meantime, I Will Sing. Uit 1976 dus. Deze prachtige alternative way. Ja, nog een paar plaatjes en dan zit het eerste programma na de vakantie er alweer op. Het gaat super snel, hè? Maar lekkere muziek trouwens. 1968 gaan we weer naartoe. Dave Davids.

House Ready Plaat, Lincoln County van Dave Davis, een band van de Kings. Hij stond in 68 gewoon in de hitparade, natuurlijk in de Nederlandse top 40. Op positie 15 wel gezegd, 7 weken lang stond de plaat erin. Dan hebben we vrolijk uit, maar wel met het laatste rondje. Laatste plaatje voor de eindtune. André Hazes. Eigenlijk een cover van de Belgische zanger Adamo.

Leidenstijd, de hoogste tijd. En van de Belgische zanger Ademo, net zei Sens Ma Vie heet het dan. En dit is het laatste rondje, het laatste plaatje. En hier gaan we ermee uit met deze bijzondere plaat van John Barry Orchestra. En het van de filmmuziek van de James Bond film.

En natuurlijk weer bedankt voor het luisteren naar deze prachtige vakantie die ik had. Eerste uitzending weer hier op Radio Emmeloord. En we zijn live. Heb je een verzoekje voor volgende week? Kijk even op Facebook of stuur een berichtje op een of andere manier. Dan gaan we voor je draaien. Zetten we hem ertussen. Bedankt voor het luisteren. Heel graag tot volgende week. Dan ben ik er weer. Om 7 uur op woensdagavond. Tot volgende week.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. De centrum-linkse oppositie in Zweden staat op winst bij de parlementsverkiezingen. Volgens de publieke omroep staat de oppositie op dit moment op 176 zetels tegen 173 voor de regeringspartijen van premier Ulf Kristersson. Vandaag worden de laatste stemmen geteld, morgen volgt de definitieve uitslag. Een bomensnoeier is in Vught zwaar gewond geraakt nadat hij uit een hoogwerker sprong op 12 meter hoogte. Hij werd tijdens het snoeien aangevallen door Aziatische horenaars. Omstanders verleenden eerste hulp, waarna hij naar het ziekenhuis in Tilburg is gebracht. Het nest wordt door de gemeente geruimd. Duitsland overweegt de btw op brandstof tijdelijk te verlagen vanwege de hoge benzineprijzen. Minister van Economische Zaken Katharina Reiche zegt dat de maatregel vanaf oktober al kan ingaan. De btw op brandstof is nu 19%. Ook wordt gekeken naar andere maatregelen om automobilisten tegemoet te komen. In de Zuurhofbrug richting de Maasvlakte zijn scheuren ontdekt in een van de hoofdliggers. Daarom sluit Rijkswaterstaat uit veiligheid de twee gewone rijstroken af. Al het verkeer moet voorlopig over de vluchtstrook. De brug ligt in de A15 over het Hartelkanaal. Naast de westelijke brug ligt een tweede oostelijke Zuurhofbrug. Het weer. Vanavond verdwijnen de buien geleidelijk en klaart het op. Vannacht blijft het land inwaarts meest droog. Vanuit het westen neemt de bewolking toe. De wind draait van west naar zuidwesten en is zwak tot matig, later vannacht matig. En de minimumtemperatuur ligt tussen 10 en 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Het is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. JA21-leider Joost Eerdmans verwacht niet de volledige begroting van het minderheidskabinet te steunen en kijkt per begroting of steun mogelijk is. De begrotingen van klimaat en groene groei en asiel en migratie krijgen waarschijnlijk geen steun. Eerdmans eist strengere asielregels. Co-leider Jesse Klaver stelt als eis dat bezuinigingen op sociale zekerheid verdwijnen. Volgens de Zweedse politieke omroep SVT heeft de centrumlinkse oppositie de verkiezingen in Zweden gewonnen, nadat vrijwel alle kiesdistricten zijn geteld. Een ommekeer is niet meer mogelijk. Dit is een klap voor premier Ulf Kristersson en zijn rechtse coalitie. Een definitieve uitslag volgt vermoedelijk donderdag. Henk Kroes, voormalig voorzitter van de vereniging De Friese Elfsteden, is gisteren overleden. Hij werkte bij de vereniging van 1969 tot 2007 en werd voorzitter in 1994. In 1997 kondigde hij de voorlopige laatste Elfstedentocht aan met de legendarische woorden "It geht on". Commissaris Arno Brok noemde hem een ware ambassadeur voor Friesland. En Belarus heeft 25 gevangenen vrijgelaten in ruil voor het opheffen van Amerikaanse sancties op een verfproductiebedrijf en een staatsbedrijf in de bosbouw- en papierpulpsector. Onder de vrijgelaten gevangenen bevinden zich journalist Andrei Alexandrov, zijn vrouw Irana Soblani en Ludmila Tchekina, en dat is een hoofd van een nieuwswebsite. En dan het weer. Vanavond trekken in het oosten en noorden nog enkele buien over. Al snel neemt de buiigheid overal af en klaart het steeds vaker op. Er staat een zwakke tot matige wind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: trouwgids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting als compensatie voor de hoge benzine- en dieselprijzen. Critici zien het als een poging om de kiezer te paaien, maar premier Meloni bestrijdt dat. De Italianen kunnen volgend jaar meerdere keren naar de stembus. De centrumrechtse coalitie van Meloni doet het slechter in de peilingen. De Amerikaanse centrale bank verhoogt de rente met een 0,25 procentpunt naar een niveau van 3,75 en 4% om de hoge inflaties te bestrijden. Het is de eerste renteverhoging sinds juli 2023 en het besluit werd unaniem genomen. Daarmee gaat de Fed in tegen president Trump, die vindt dat de Amerikaanse rente de laagste ter wereld zou moeten zijn. Tijdens een hoorcollege voor eerstejaarsstudenten elektrotechniek aan de TU Eindhoven maakte een student racistische opmerkingen en bracht hij naar verluid ook de Hitlergroet. Dit leidde tot een confrontatie waarna de beveiliging ingreep en het college werd afgelast. De politie hield de verdachte aan voor bedreiging. De universiteit zoekt de betrokken student en belooft passende maatregelen. De provincie Zuid-Holland denkt dat de recente afsluitingen van belangrijke bruggen voorkomen had kunnen worden als het Rijk meer investeert in infrastructuur. De westelijke Zuurhofbrug over het Hartelkanaal gaat grotendeels dicht vanwege scheuren in de constructie. Sinds half juli mogen er geen vrachtwagens en touringcars meer over de Merwedebrug bij Gorinchem rijden. En dan het weer. Vanavond trekken er in het oosten en noorden nog enkele buien over. Al snel neemt de buiigheid overal af en klaart het steeds vaker op. Er staat een zwakke tot matige wind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. Dit is Nachtwacht.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij een verkeersongeval op de N307 bij Zwaag in Noord-Holland is één persoon om het leven gekomen. De politie meldde ook meerdere gewonden. De weg was in beide richtingen afgesloten, inclusief de afslag A7 richting Enkhuizen. Politie, brandweer en ambulance waren ruimschoots aanwezig. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting als compensatie voor de hoge benzine- en dieselprijzen. Critici zien het als een poging om de kiezer te paaien, maar premier Meloni bestrijdt dat. De Italianen kunnen volgend jaar meerdere keren naar de stembus. De centrumrechtse coalitie van Meloni doet het slechter in de peilingen. De Amerikaanse centrale bank verhoogt de rente met 0,25 procentpunt naar een niveau van 3,75 en 4% om de hoge inflaties te bestrijden. Het is de eerste renteverhoging sinds juli 2023 en het besluit werd unaniem genomen. Daarmee gaat de Fed in tegen president Trump, die vindt dat de Amerikaanse rente de laagste ter wereld zou moeten zijn. Tijdens een hoorcollege voor eerstejaarsstudenten elektrotechniek aan de TU Eindhoven maakte een student racistische opmerkingen en bracht hij naar verluid ook de Hitlergroet. Dit leidde tot een confrontatie waarna de beveiliging ingreep en het college werd afgelast. De politie hield de verdachte aan voor bedreiging. De universiteit zoekt de betrokken student en belooft passende maatregelen. En dan het weer. Vannacht blijft het land inwaarts grotendeels droog met opklaringen. Al kan er in de kustprovincie af en toe een bui vallen. In de tweede helft van de nacht neemt de bewolking vanaf de westkant geleidelijk toe. De minimumtemperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij een verkeersongeval op de N307 bij Zwaag in Noord-Holland is één persoon om het leven gekomen. De politie meldde ook meerdere gewonden. De weg was in beide richtingen afgesloten, inclusief de afslag A7 richting Enkhuizen. Politie, brandweer en ambulance waren ruimschoots aanwezig. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting als compensatie voor de hoge benzine- en dieselprijzen. Critici zien het als een poging om de kiezer te paaien, maar premier Meloni bestrijdt dat. De Italianen kunnen volgend jaar meerdere keren naar de stembus. De centrumrechtse coalitie van Meloni doet het slechter in de peilingen. De Amerikaanse centrale bank verhoogt de rente met 0,25 procentpunt naar een niveau van 3,75 en 4% om de hoge inflaties te bestrijden. Het is de eerste renteverhoging sinds juli 2023 en het besluit werd unaniem genomen. Daarmee gaat de Fed in tegen president Trump, die vindt dat de Amerikaanse rente de laagste ter wereld zou moeten zijn. Tijdens een hoorcollege voor eerstejaarsstudenten elektrotechniek aan de TU Eindhoven maakte een student racistische opmerkingen en bracht hij naar verluid ook de Hitlergroet. Dit leidde tot een confrontatie waarna de beveiliging ingreep en het college werd afgelast. De politie hield de verdachte aan voor bedreiging. De universiteit zoekt de betrokken student en belooft passende maatregelen. En dan het weer. Vannacht blijft het land inwaarts grotendeels droog met opklaringen. Al kan er in de kustprovincie af en toe een bui vallen. In de tweede helft van de nacht neemt de bewolking vanaf de westkant geleidelijk toe. De minimumtemperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.